0: I really know now what had hold on me.
1: Radio Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Belgische Voetbalbond denkt aan verdere stappen. De Wereldvoetbalbond FIFA, de schorsing van de Amerikaanse spits Follen Belgen, heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde 2 keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van op penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie een man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk. Hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De 3e etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. Het peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Belgische Voetbalbond denkt aan verdere stappen. De Wereldvoetbalbond FIFA, de schorsing van de Amerikaanse spits Follen Balogun, heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde twee keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van op penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie een man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk. Hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De 3e etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. Het peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-18.

zo vroeg op de ochtend en al lessons in love krijgen, dat kan alleen maar bij Level 42. Een hele goede morgen, maandag, ondertussen het weekend zit erop. De zomervakantie is volop bezig en wij zijn samen tot 9 uur.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

voor de titel van de plaat liet Meteor zich misschien wel inspireren door dat liedje van het goede doel dat ook Nooduitgang heet, wat natuurlijk volledig anders klonk. De nieuwe single van Meteor, maandag vandaag, 6 juli. Goedemorgen allemaal, straks is er Gail met A, B, C, D, E, F, U. Die hit die ze een jaar of 5 geleden had. Maar eerst keren we terug naar de jaren 80. The Mac Band en de McCampbell Brothers. Roses are red, violets are blue. Goedemorgen.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Land van Baas.

Marco Borsato, wie heeft het gedaan? Zullen we eens kijken naar het weer voor deze maandag. Vandaag vrij zonnig bij temperaturen tot een graad of 27. Wel met enkele wolken en in het binnenland wat stapelwolken. Dinsdag een beetje meer bewolking met kans op wat regen en enkele buien. Temperaturen die liggen ongeveer rond een graad of 26. Vier hits non-stop. Alex Warren, Martin Garrix en Dua Lipa, Will Smith en deze van Tina Turner. You're simply the best. Land van Maas in de ochtend. Dit is jouw zomer.

zomer lang. Vooral heel veel muziek die in richting uitkomt. Met straks muziek van Inner Circle, Games, People Play. Er is muziek van Caro Emerald, Back It Up. En deze is van Mojo. Iets wat we vanochtend gaan doen. Chillen. Dit is Chillen.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Belgische Voetbalbond denkt aan verdere stappen. De Wereldvoetbalbond FIFA de schorsing van de Amerikaanse spits Florent Balogun heeft opgeschort. Daardoor mag hij vannacht toch meespelen tegen de Rode Duivels. Volgens de bond is dat tegen het FIFA-reglement dat een automatische schorsing voorschrijft na een rode kaart. Volgens internationale media zou president Trump zelf gebeld hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om in te grijpen. Sportief is Brazilië uitgeschakeld. Het ging onderuit tegen het Noorwegen van Erling Haaland. Die scoorde twee keer. Neymar maakte er diep in de extra tijd nog 1-2 van op penalty. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales. En ook gastland Mexico moet het WK verlaten. Het verloor met 3-2 van Engeland. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 7 mensen omgekomen. Er waren vannacht heel wat explosies te horen. President Zelensky had al gewaarschuwd voor grote Russische aanvallen in de aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije. In Clermont-Ferrand in Frankrijk heeft de politie een man neergeschoten die mensen aanviel met een mes. 3 zijn gewond, maar niet in levensgevaar. Wat de man bezielde is onduidelijk. Hij heeft wel een gerechtelijk verleden. De 3e etappe in de Ronde van Frankrijk gaat straks gewoon van start, maar met aangepaste maatregelen door de hitte en bosbranden in de regio. Het peloton verlaat Spanje en trekt Frankrijk binnen. De organisatie vraagt aan het publiek om weg te blijven. Bij de bosbranden in de Pyreneeën is nu al 4500 hectare verwoest. En tennisser Sander Gillet is uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Hij strandt in de 8e finales met de Nederlander Sam Verbeek. Veel zon vandaag en tot 29 graden. Morgen tijdelijk wat meer wolken, maar daarna weer volop zomer en warmer.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

De man die linkeroever helemaal op zijn kop zette, maar het vooral bijzonder goed kon uitleggen, want zijn binteksten die duren soms wel een eindje. Dat was Strong van Robbie Williams. Goedemorgen, 8 uur geweest, maandagochtend vandaag, 6 juli. Vanavond is het zover, die Rode Duivels moeten voetballen. De spanning stijgt. Stel je voor dat ze winnen. En ik denk het wel. Ik denk dat ze hun uiterste best gaan doen. Ik denk ook dat ze bijzonder gemotiveerd zijn. Net zoals ons Goedemorgen Ochtendprogramma tot 9 uur. Met de Police, de Doe-Doe-Doe en de Da-Da-Da. Zometeen Bas Sarah.

Sugar Babes, About You Now. Er kunnen wat wolken zijn vandaag, maar het zonnetje is van de partij. Temperatuur bij ons in de buurt, 27 graden. Goedemorgen, dit is Land van Maas. Weer tijd voor vier hits non-stop op een rij te draaien. Losing Sleep, je hoeft het niet te doen. John Newman komt je richting uit. Ghost Dancing van de Simple Minds. En Olivia Rodrigo met Drop Dead is nog altijd de nieuwe plaat. Maar eerst naar 95 met Garbage. Only happen when it rains. Ze zullen nog even moeten wachten, want er gaat vandaag geen regen vallen. Land van Maas, summer sounds great.

andere zenders claimen de grootste hits te draaien, draaien wij niet alleen de grootste, maar ook de beste hits uit de jaren 80. En dat hebben we daarnet nog bewezen met Simple Minds, Ghost Dancing. En dit was John Newman in ons rijtje van 4, Losing Sleep. Goedemorgen, de nieuwe plaat van Steam en Oscar and the Wolf heet Save and Sound. Naar deze van

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
1: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
0: Wel, dat is niet normaal.
1: Nee, het is tijd.
0: Hoog tijd.
1: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
0: Maar uw bed aan u.
1: Exact.
0: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

Geen jaren 80, geen zomervakantie zonder de Italo Disco. Uit het land van de ijsjes en de mooie meisjes. En het mooie weer natuurlijk. Francesco Napoli en Baila Baila. En dan nu richting Ivoorkust, want ook daar kan het zonnig zijn hoor. Met Magic System, Bouge Bouge.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er loopt een onderzoek naar de Mechelse burgemeester Bart Somers en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Volgens HLN is dat bevestigd door het parket. Het onderzoek volgt op eerdere vaststellingen dat de stad jarenlang extra kosten toevoegde aan parkeerboetes, wat wettelijk niet mag. Intussen is ook gebleken dat de politie en het parket het onderzoek zouden hebben vertraagd. De stad Mechelen zou zo ruim 3 miljoen euro opgestreken hebben. In Brussel is er veel hinder bij het bus- en tramverkeer door een actie van de Socialistische Vakbond aan enkele stelplaatsen. De bond is boos omdat de MIVB zeker tot eind dit jaar geen nieuwe mensen zal aanwerven. De metro rijdt wel normaal. De hulpdiensten op Rockwerchter hebben een relatief rustige editie achter de rug. Ze moesten in totaal zowat 5100 keer tussenkomen. Het festival verwelkomde zo'n 156.000 festivalgangers uit 84 landen. De Britse rockband The Cure sloot de 51ste editie gisteravond af. Bij een zwaar verkeersongeval in de buurt van een Nederlandse dorpje Zeeland zijn afgelopen weekend twee jongens van 15 omgekomen. Ze botsten met een auto tegen een boom en het voertuig vloog in brand. De jongens zaten alleen in de auto. Het is niet duidelijk hoe ze aan de wagen kwamen. We kunnen genieten van een warme en zonnige zomerdag met af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur kan stijgen tot 30 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan opnieuw een graad of 30. Aan de kust zorgt een zeebries voor verkoeling.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
5: Dit is een nieuw uur.
0: Radio Land van Waas. Classic hits, non-stop.

0: Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Zondag 12 juli springt men overal in Europa voor betere waterkwaliteit. Zo ook in Lokeren. In Lokeren is er de Big Jump. Aanmelden doe je vanaf 14 uur. En vergeet je waterschoenen niet, want men springt met schoeisel aan. En om 3 uur is het dan zover, de Big Jump vanop de aanlegstijgers in het Prinses Josephine Charlotte Park. Ook dit jaar pakte VZW Koofke in Lokeren uit met de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht, maar met een extra toets, want in het kader van het Reinaardjaar werd een speciale link gelegd met het bekende verhaal. Je kan deze doen tot 20 september. Je betaalt €5 per deelnameformulier en je kan het verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het praat- en eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten. Deze zomer kan je terecht op het Sint-Nicolaasplein in Sint-Niklaas voor een reeks geweldige dansdonderdagen. In het midden van het plein wordt een podium met dansvloer ingericht waar je elke donderdag terecht kan voor een avondje dans. Het volledige programma vind je via www.ontdeksintniklaas.be. Je kan er terecht elke donderdag vanaf 9 juli tot en met 27 augustus, telkens van 19 uur tot 23 uur.
1: Radio Land van Maas.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er loopt een onderzoek naar de Mechelse burgemeester Bart Somers en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Volgens het laatste nieuws is dat bevestigd door het parket. Het onderzoek volgt na eerdere vaststellingen dat de stad jarenlang extra kosten toevoegde aan parkeerboetes, wat wettelijk niet mag. Intussen is ook gebleken dat de politie en het parket het onderzoek zouden hebben vertraagd. De stad Mechelen zou zo ruim 3 miljoen euro hebben opgestreken. Veel hinder bij het bus- en tramverkeer in Brussel vandaag. Het komt door een actie van de Socialistische Vakbond aan enkele stelplaatsen. De bond is boos omdat de MIVB zeker tot eind dit jaar geen nieuwe mensen aanwerft. De metro rijdt wel normaal. De hulpdiensten op Rockwerchter hebben een relatief rustige editie achter de rug. Ze moesten in totaal zowat 5100 keer tussenkomen. Het festival lokte dit jaar 156.000 mensen. De Britse band The Cure sloot deze editie gisteravond af. Het dodental van de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 9. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de aanvallen is een appartementsgebouw van 7 verdiepingen geraakt. En in verschillende buurten is de elektriciteit uitgevallen. Overmorgen ontmoet de Oekraïnse president Zelensky zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump in Turkije. Daar vindt deze week een NAVO-top plaats. Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn afgelopen weekend 2 jongens van 15 omgekomen. Ze botsten met een auto tegen een boom en de wagen vloog in brand. De jongens zaten alleen in de auto. Het is niet duidelijk hoe ze aan de auto kwamen. We kunnen genieten van een zonnige en warme zomerdag met af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur kan stijgen tot 30 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En dan halen we opnieuw een graad of 30. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat verkoeling.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Radioreclame, bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Classic hits, non-stop.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er loopt een onderzoek naar de Mechelse burgemeester Bart Somers en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Volgens het laatste nieuws is dat bevestigd door het parket. Het onderzoek volgt na eerdere vaststellingen dat de stad jarenlang extra kosten toevoegde aan parkeerboetes, wat wettelijk niet mag. Intussen is ook gebleken dat de politie en het parket het onderzoek zouden hebben vertraagd. De stad Mechelen zou zo ruim 3 miljoen euro hebben opgestreken. Veel hinder bij het bus- en tramverkeer in Brussel vandaag. Het komt door een actie van de Socialistische Vakbond aan enkele stelplaatsen. De bond is boos omdat de MIVB zeker tot eind dit jaar geen nieuwe mensen aanwerft. De metro rijdt wel normaal. De hulpdiensten op Rockwerchter hebben een relatief rustige editie achter de rug. Ze moesten in totaal zowat 5.100 keer tussenkomen. Het festival lokte dit jaar 156.000 mensen. De Britse band The Cure sloot deze editie gisteravond af. Het dodental van de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 9. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de aanvallen is een appartementsgebouw van 7 verdiepingen geraakt. En in verschillende buurten is de elektriciteit uitgevallen. Overmorgen ontmoet de Oekraïnse president Zelensky zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump in Turkije. Daar vindt deze week een NAVO-top plaats. Bij een zwaar verkeersongeval in de Nederlandse provincie Zeeland zijn afgelopen weekend 2 jongens van 15 omgekomen. Ze botsten met een auto tegen een boom en de wagen vloog in brand. De jongens zaten alleen in de auto. Het is niet duidelijk hoe ze aan de auto kwamen. We kunnen genieten van een zonnige en warme zomerdag met af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur kan stijgen tot 30 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En dan halen we opnieuw een graad of 30. Aan de kust zorgt de zeebries voor wat verkoeling.

0: beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: We zijn er weer aan begonnen aan een nieuwe week in de vakantie. Dat waren die Intergalactic Lovers net na 11 uur met Bobby. Het wordt vanaf deze week opnieuw zomer. Met voorlopig nog temperaturen onder de 30 graden. Maar aan het einde van de week gaan we een paar dagen 30 krijgen normaal gezien. En zomerweer, daar hoort natuurlijk ook zonnige muziek bij. De Gypsy Kings zijn dit. Bailami.
1: Cuando

Diana Werding, 84, genicht in die stad heute Nacht. En de zomervakantie, dat is natuurlijk ook de periode van de zomerbaars. En ook in Sint-Niklaas zijn ze er opnieuw aan begonnen aan Café Congé in de Parklaan. Op de site van Forum Da Vinci. Al zitten ze dit jaar wel op een ander plein dan gewoonlijk. En dat heeft te maken met vernieuwingswerken. Maar de bezoekers vinden het alvast ook daar heel gezellig. Dit is U2 met Stuck in a Moment You Can't Get Out Of.

Spando Ballet, Be Free With Your Love. En nu vrijdag is het de laatste keer Schemersound in Park ter Beuken in Lokeren. Dat is helemaal gratis. Met om 8 uur Camilo Donoso. Je duikt diep in zijn buik en haalt eruit wat we allemaal voelen. En om 9:30 staat Frans Kalf op het podium. Dat is een Nederlander die in Gent woont. En hij brengt pakkende liedjes en rake teksten die je meenemen in een bitter zoete wereld. Dat is nu dus allemaal voor vrijdag. En het wordt weer warm weer.

Op de Grote Markt van Sint-Niklaas zijn er gratis zomerconcerten. Vrijdag 10 juli is dat Yves Segers, daarna Matthias Vergels met zijn band Het Nachtlawaai en dan ook nog Pat Crimson met zijn iconische band To Fabiola. Op zaterdag 11 juli zijn er de Loco Kids Disco, heel speciaal voor de kinderen dus. Later op de avond is er ook nog de Belgische danceformatie Lasgo en de feestmuziek van DJ Acid Neil. En op zondag 12 juli komt Yannick Bovie en daarna zorgt Gary Hagger voor een knallende afsluiter van het weekend. De zomerconcerten dus op de Grote Markt van Sint-Niklaas, helemaal gratis. In het weekend van 25 en 26 juli zijn er opnieuw dorpsfeesten in Melcelen. Op zaterdag 25 juli is er om 3 uur de feestelijke opening. Nadien is er ook nog een dorpsbingo en muziek van onder andere Amour Fou, Lightspeed en de Moltenies. En op zondag 26 juli is er kinderanimatie tussen 10 uur en 18 uur, want dan zijn de kinderen de baas op en rond het kerkplein. Er zijn ook nog andere activiteiten zoals de brunch, het koerscafé, de burgemeesterverkiezing, de barbecue en muziek van Live Beer, Echo City Waves en natuurlijk ook een afsluitfuif. Wil je alle activiteiten ontdekken? Dat kan op de website www.dorpsfeestenmelcelen.com. Zondag 12 juli springt men overal in Europa voor betere waterkwaliteit. Zo ook in Lokeren. In Lokeren is er de Big Jump. Aanmelden doe je vanaf 14 uur en vergeet je waterschoenen niet, want men springt met schoeisel aan. En om 3 uur is het dan zover, de Big Jump, vanop de aanlegstijgers in het Prinses Josephine Charlotte Park.

I Won't Give Up was dat. En nu woensdag is er een leuke activiteit, een leuke zomeractiviteit in de Biep van Lokeren. Je kan avonturen beleven zonder op reis te gaan. Je moet gewoon woensdag naar de Biep van Lokeren komen op het Kerkplein. En je kan daar poseren voor de green screen. En je kan van een tropisch eiland naar de jungle of naar de Eiffeltoren. En je digitale postkaart die bewijst dan natuurlijk dat je een echte globetrotter bent. Dat is nu woensdag van 2 uur tot 4 uur in de Biep van Lokeren. En dit is Latricia McNeil, My Side of Town.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Bruno Mars, Bernd van Waas met Risk It All. Het is vandaag maandag 6 juli. De zomer duurt hier verder bij Land van Waas. Straks om 12 uur met Jeroen en om 3 uur is dat met Michiel. En ik ben er morgen weer vanaf 11 uur. En we eindigen vandaag met iemand met een indrukwekkende carrière. Bette Midler is dit. Beast of

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie, De Prater, wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Jeroen Verkruijsen.

Sam Fender, Wild Grey Ocean hier bij Land van Waas. Goedemiddag, iets over 12, lunchtijd en de bar gaat open. Tot 2 uur. Ja, als je gaat lunchen, wacht nog heel even, want zo meteen aperitief. Hè? Het belangrijkste moet nog komen, het aperitief, en dan pas mag je lunchen. Het aperitief komt zo meteen in de vorm van een lekkere cocktail. Over een paar hits en classics, want die zijn er ook vandaag in overvloed in de Land van Waas Summer Bar. Eerst Casey and the Sunshine Band en Give It Up.

0: Prince, Money the Matter Tonight, op deze maandagmiddag in de zomer. En het is alweer een zomerse week. Weerkaarten krijg je zo meteen. Eerst aperotijd.
1: Vandaag gaan we een caipirinha maken. En dat is een typisch Braziliaanse cocktail. Als je mojito lekker vindt, is de kans groot dat een caipirinha je ook zal smaken. Het hoofdingrediënt is cachaça en dat is Braziliaanse rum. Snij een halve limoen in 6 partjes en doe ze samen met 1 theelepel rietsuiker in een breed glas. Kneus de limoenpartjes met een muddler en dat is een soort stamper die professionele bartenders gebruiken. Heb je geen muddler, dan lukt het ook met de stamper van een vijzel of met een houten lepel. Vul het glas met gemalen ijs en giet er 40 ml cachaça bij. Mag het voor jou nog iets zoeter, dan kan je er ook nog suikerwater aan toevoegen. Zet de cocktail helemaal op punt met een partje limoen als garnering.
2: Land van Waas. The music sounds great.

Mac and Thunder in My Heart hier bij Land van Waals. Ja, voorlopig geen donder op de weerkaarten, maar als ik de kaarten bekijk, er zou wel eens een warmteonweer kunnen insluipen aan het eind van deze week. Voorlopig nog gewoon aangenaam zomersweer. Wel warm, 30 graden vanmiddag met zon en wolken. Morgen 28 graden, zon en wolken. En dat weerbeeld blijft eigenlijk de hele week, die zon en die wolken. Woensdag wel bij 29 graden, donderdag 31 graden. En vrijdag gaan we wellicht richting 32 graden. Ja, er was een spookbeeld van 40 graden. Dat staat voorlopig nog niet op de

Kendrick en Cups bij Land Havaas in de zomer. Summer Sounds Great. Met straks een tropische track over een paar ogenblikken. Onderweg naar naartoe met Blind Date en Your Heart Keeps Burning. En Blue met All Rise. Eerst nu zo. Vanavond ga ik uit. Potverdorie.

Blue en All Rise. Ja, tropische track. Elke middag even naar zomerse sferen. Voorlopig kan het eigenlijk zo ook wel maar goed. We gaan de lijn aanhouden in de Summer Bar van Land van Waas. Met elke dag een track die zomer uitstraalt. Of ooit een zomerhit is geweest. Of iets wat zomers heeft. De categorie is breed, maar soms is het gewoon heel duidelijk waarom iets een tropische track mag zijn. Bijvoorbeeld deze hier. Was ooit een zomerhit. 1996, Carapiccio.

Billy Joel met My Life hier bij Land van Waas. In de Land van Waas Summer Bar. De hele zomer lang, elke middag van 12 naar 2. En straks gaan we duiken naar onze schatkist. We gaan daar een nieuwe klomp goud uithalen. Straks na het nieuws van 1.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie, De Prater, wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink Ramen, Deuren en Woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Jeroen Verkruijsen.

The River van Bruce Springsteen, The Boss, die ooit wel eens op Rockwerchter stond, gisteravond niet. Daar stond The Cure. Het was blijkbaar wel een schot in de roos. Land van Waas, met de Summer Bar, die is open tot 2 uur nog.

En zometeen gaan we duiken naar de schatkist in onze vijver hiernaast de Summer Bar. Op zoek naar een klomp goud en ook nog eens onze pijl gooien naar de wereldkaart. Dat is voor straks in dit uur van de Land van Waas Summer Bar. En dit is Robbie Williams.

gekruld coconuts en indicats. Waar moet je naartoe deze zomer, waar andere mensen misschien niet naartoe gaan? Onze vakantiepeil gaat het zometeen voor jou bepalen. Zometeen op onze landkaart. Radio.

0: bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
2: Radio Land van Waas.

Janice Ian en Fly Too High. Maar ja, vliegen, dat is goed, maar waarheen? We gooien elke middag onze pijl naar onze wereldkaart hier op de muur aan de Summer Bar. En die gaan bepalen of je daar misschien eventueel mogelijk naartoe kan op vakantie. En wat het weer daar is, dat gaan we zo meteen horen. Ik ga eerst de pijl gooien op deze maandagmiddag. En we komen uit bij Jakarta in Indonesië. Vandaag in Jakarta 33 graden. En veel zon. Morgen gaat het wel regenen, maar het blijft 33 graden. En ook woensdag, donderdag en vrijdag en eigenlijk de hele week temperaturen boven 30 graden. Maar zo heel af en toe gaat het ook regenen. En dat lijkt me daar zeer aangenaam.

0: altijd weer tikt de klok van Jasmin hier bij Land van Waas. En zometeen gaan we duiken. Een frisse duik naar de schatkist.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

De Duitse Sarah Connor from Sarah with Love op deze maandagmiddag bij Land van Waas in de Land van Waas Summer Bar. We gaan onze schatkist opzoeken, we gaan daar een nieuwe klomp goud uithalen.

ligt nog genoeg, maar we gaan eerst duiken naar die kist. Daar ligt ze naar ons te lachen. We gaan ze openmaken. En hier is die klomp goud. Tom Jones en de Cardigans. Burning down the house.

Tom Jones en The Cardigans en Burning Down the House. Morgen gaan we een nieuwe klomp goud uit die schatkist halen, dus zorg dat je er morgen zeker bij bent tussen 12 en 2 in de Landhalva's Summer Bar. Het is bijna 2 uur straks, veel muziek. En vanaf 3 uur is hier

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie, De Prater, wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maxima rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het is nog altijd niet zeker of de Amerikaanse voetballer Balogun vannacht zal spelen tegen de Rode Duivels. Hij werd eerder geschorst en de FIFA wou die beslissing uitstellen. Maar de Belgische Voetbalbond gaat daartegen in beroep. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich voor de match zal uitspreken over de zaak. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten begint om 2:00 vannacht. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt. Dat gebeurde midden vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om leerlingen van de school zelf. Ze dreigden via TikTok onder meer met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Daarnaast verwezen ze in chats naar schietpartijen op scholen in het buitenland en extremistische bewegingen. Vlaams minister van Energie, De Prater, wil dat meer mensen een warmtepomp met koelfunctie kunnen installeren. Ze reageert daarmee op de recente hittegolf. Volgens de minister is zo'n systeem duurder in aankoop, maar op lange termijn energiezuiniger en duurzamer dan klassieke airconditioning. Extra steun en begeleiding van de overheid moet de installatie toegankelijker maken. De helft van het personeel in de zorg gaat geregeld ziek werken. Dat blijkt uit een rondvraag van de christelijke vakbond ACV. De oorzaken zijn het personeelstekort en de te hoge werkdruk. Voorts blijkt dat 1 op de 3 werknemers elke week overuren maakt. Sommigen komen aan 40 extra uren per maand. In Venezuela zijn nu al 3.342 doden geteld na de zware aardbevingen van 2 weken geleden. Meer dan 16.700 mensen raakten gewond. Het gaat nog altijd om een voorlopige balans, want tienduizenden mensen blijven vermist. Het ziet er naar uit dat de Braziliaanse stervoetballer Neymar afscheid gaat nemen van de nationale ploeg. Dat heeft hij te kennen gegeven na de uitschakeling gisteren van Brazilië op het WK voetbal in de 8e finale tegen Noorwegen. Het verloor met 2-1. Neymar scoorde nog wel, maar zijn doelpunt kwam te laat om de nederlaag te vermijden. Neymar is 34 en was op dit WK geen vaste basisspeler meer. Het blijft zonnig en warm met maximaal rond 30 graden. Morgen wordt het even heet en wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
3: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
2: Wel, dat is niet normaal.
3: Nee, het is tijd.
2: Hoog tijd.
3: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
2: Maar uw bed aan u.
3: Exact.
4: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
6: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
7: Fink, ramen en deuren. In alle stijlen en kleuren.
8: Fink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
7: Fink, ramen en deuren.
9: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Odyssey en Inside Out op deze maandagnamiddag. Het is 3 uur geweest. Heerlijk weertje buiten. Geniet van onze muziek tot 1 uur of 6. Want dit is de zomer van Land van Maas. Met vooral heel veel muziek. Want summer sounds great. De wereld op zijn kop nadat de FIFA heeft beslist dat de Amerikaanse spits Balogun morgen vroeg mag meedoen in de wedstrijd tussen België en de Verenigde Staten. Maar laat ons eerlijk zijn. Heel de wereld staat achter ons landje. Na het telefoontje van Donald Trump. Een hele fijne middag. We doen het hier tot 6 uur met Phil Collins. And that's just the way it is. Het is nu eenmaal zo. Maar we gaan winnen, zeker weten.

bombastisch nummertje. Je moet er een beetje voor zijn, maar ze hadden toch een dikke ferme hit te pakken, hoor. Een jaar of 25 geleden, live in Overcome. De zon is in het land, de zomer is in het land. En summer sounds great. Hoor maar, want dit is Amazulu.

Lisa Stansfield. Ik ben er altijd stiekem een beetje fan van geweest. Ik zat deze week nog eens in mijn cd-collectie te neuzen uit de jaren 90. En ze zat ertussen hoor, met een cd'tje van Lisa Stansfield. Onze lokale agenda komt er zo meteen aan. Als je iets te melden hebt en je organiseert iets, laat het gerust even weten. Stuur het door naar info@rlvw.be. 4 hits non-stop op een rij met Lauren Daigle, Say You, Titio met Come Along en de nieuwe single van Angel heet Dile. Naar deze van Yazoo. Die willen we niet onthouden in de zomervakantie. Situation.

0: In het weekend van 25 en 26 juli zijn er opnieuw dorpsfeesten in Melcelen. Op zaterdag 25 juli is er om 3 uur de feestelijke opening. Nadien is er ook nog een dorpsbingo en muziek van onder andere Amour Fou, Lightspeed en de Moltenies. En op zondag 26 juli is er kinderanimatie tussen 10 uur en 18 uur, want dan zijn de kinderen de baas op en rond het kerkplein. Er zijn ook nog andere activiteiten zoals de brunch, het koerscafé, de burgemeesterverkiezing, de barbecue en muziek van Live Beer, Echo City Waves en natuurlijk ook een afsluitfef. Wil je alle activiteiten ontdekken? Dat kan op de website www.dorpsfeestenmelcelen.com. Zondag 12 juli springt men overal in Europa voor betere waterkwaliteit. Zo ook in Lokeren. In Lokeren is er de Big Jump. Aanmelden doe je vanaf 14 uur. En vergeet je waterschoenen niet, want men springt met schoeisel aan. En om 3 uur is het dan zover, de Big Jump, vanop de aanlegstijgers in het Prinses Josephine Charlotte Park. Ook dit jaar pakt de VZW Koofke in Lokeren uit met de jaarlijkse wandel- en fietszoektocht, maar met een extra toets, want in het kader van het Reinaardjaar werd een speciale link gelegd met het bekende verhaal. Je kan deze doen tot 20 september. Je betaalt €5 per deelnameformulier en je kan dat verkrijgen bij Visit Lokeren op de Markt en het praat- en eetcafé De Molen in de Heirbrugstraat, waar de zoektochten starten.
1: Land van Waas.
2: Sounds great!
1: Michiel Tiron.

0: Great.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Lauren Daigle en You Say. We zouden vergeten, naast al dat voetbalnieuws dat er ook wordt gereden in de Ronde van Frankrijk vanmiddag. Het is de derde rit, het is een bergetappe van net geen 196 kilometer. Met 4 beklimmingen en zelfs temperaturen die kunnen oplopen tot 40 graden. En bij ons temperaturen tot 28 graden. Dit is Alexander O'Neill en Criticize.

0: Nicky French, Total Eclipse of the Heart, met een knipoogje naar Bonnie Tyler. En ook deze meneer heeft heel wat te vertellen.
1: Hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.
0: En zo gaan we richting 4 uur. Je bent up-to-date met de nieuws van 4 uur. Maar eerst nog Curtis Blow onder meer en The Breaks. We spreken elkaar zometeen.
1: Breaks on a bus, breaks on a car. Breaks to make you a superstar. Breaks to win and breaks to lose.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Europese Voetbalconfederatie UEFA reageert bijzonder scherp op de beslissing van de FIFA in de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. In een verklaring stelt de UEFA dat de Wereldvoetbalbond een rode lijn heeft overschreden en spreekt ze van een onbegrijpelijke en onverdedigbare houding. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot vraagt de FIFA om haar standpunt te herzien. Hij roept de Wereldvoetbalbond op om Balogun opnieuw te schorsen. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun ongedaan te maken. Daardoor kan de Amerikaanse aanvaller vannacht toch spelen tegen de Rode Duivels. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen stelt een onderzoek in naar televisiekok en chef Seppe Nobels en naar ondernemingen die aan hem gelinkt zijn. Nobels kwam het voorbije weekend in opspraak na getuigenissen van voormalige medewerkers over gesjoemel. Zo zou hij onder meer vluchtelingen en asielzoekers inzetten als goedkope werkkrachten en hen ook inschakelen voor privéprojecten. Nobels ontkent alles. Bij een woningbrand in het Antwerpse Wortel is vanmorgen een vrouw van 86 omgekomen. Ze leed aan dementie. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Wellicht is de vrouw gestikt door de rook. Een thuisverpleegster vond haar. Het vuur ontstond in de slaapkamer. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er is een tweede hittegolf op komst, dat meldt het KMI. De warmte wordt minder extreem dan tijdens de vorige periode, met in de Kempen uitschieters tot 34 graden. De hittegolf zal volgens de laatste voorspellingen wel even lang duren als de vorige. Het is nog niet duidelijk of er ook opnieuw hevig onweer komt. Hanne van K3 is opnieuw zwanger. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt via Instagram met een foto van een echo. Hanne verwacht samen met haar echtgenoot Jorn een tweede kindje. Wanneer de baby precies verwacht wordt, is nog niet bekend. De twee hebben al een zoontje van 3, Julien. Zoals bekend verwacht ook haar collega Marten een tweede kindje. Zij is al met zwangerschapsrust en wordt momenteel vervangen door voormalig groepslid Klaasje Meijer. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later wordt het opnieuw zonnig. We halen dan een graad of 28.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Radioreclame, bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Michiel Tiron.

zonnige muziek op een zonnige maandag met de heerlijke stem van Jocelyn Brown en Raúl Orellana. Dat was de Gypsy Rhythm. Vannacht is het zover. De Rode Duivels spelen tegen de USA. En laat ons eerlijk zijn, hoe dan ook. Het is nu al de meest besproken wedstrijd ooit op dit WK. En laat ons eerlijk zijn, als iemand nog nooit van België heeft gehoord, dan is daar volgens mij nu wel verandering in gekomen. De hele wereld staat achter ons landje. En de dapperste, de Galliërs, zullen vannacht hun tegenstanders verslaan, zoals dat Asterix en Obelix het ook deden in hun stripverhalen. Zometeen Suzanne en Freek en Spanja, maar eerst Human League uit 82. Here comes the Middleman.

hebt de stem wellicht herkend. Ronan Keating en Boyzone. En Love Me For A Reason hier op Land van Maas. Een fijne middag. Het is weer tijd voor 4 hits non-stop op een rij. Want de zomer zit boordevol muziek. Embarrassment van Madness. Ook Bootylicious van Destiny's Child spitten we zo meteen nog eens boven. And I'd Love To Be In Love is de nieuwe plaat van Judith. Maar eerst terug naar 2016 met One Direction. Zullen we die knaller en banger nog eens draaien op deze zonnige maandagmiddag? Dit is History. Summer sounds great. Woo! Radio Land van Waals.

4 op een rij, non-stop. In de zomervakantie. En de laatste in het rijtje was Madness en I'm an Embarrassment. Straks een blik op de weerkaart. I've been married long time ago.

0: bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Je bent er fan van of je bent er geen fan van. De bevalligste van Bart Peters is meteen ook zijn nieuwste plaat. Kijk eens aan de Amerikaanse spits Balogun, die nu straks meedoet in de wedstrijd tegen België. Zorgt volgens mij op een of andere manier toch voor wat nervositeit in het Belgische kamp. Ja, ze laten het niet echt uitschijnen, maar toch denk ik dat de strategie door Garcia wel een beetje aangepast is. Dat kan ook niet anders. Ik vraag me dan ook af of de Belgen bij aanvang van de wedstrijd geen statement gaan maken. Ze kunnen die beslissing toch niet zomaar laten voorbijgaan. In ieder geval, de hele wereld staat achter ons landje.
1: Radio Land van Waas.
2: Summer hits en classics.

Seba Stassa, una canzone van Eros Ramazzotti. We gaan richting 5 uur, nieuws en weer zometeen. Je bent weer up-to-date deze maandag, de 6e van juli.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Europese Voetbalconfederatie UEFA reageert bijzonder scherp op de beslissing van de FIFA in de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. In een verklaring stelt de UEFA dat de Wereldvoetbalbond een rode lijn heeft overschreden en spreekt ze van een onbegrijpelijke en onverdedigbare houding. Ook minister van Buitenlandse Zaken Prevot vraagt de FIFA om haar standpunt te herzien. Hij roept de Wereldvoetbalbond op om Balogun opnieuw te schorsen. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun ongedaan te maken. Daardoor kan de Amerikaanse aanvaller vannacht toch spelen tegen de Rode Duivels. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen stelt een onderzoek in naar televisiekok en chef Seppe Nobels en naar ondernemingen die aan hem gelinkt zijn. Nobels kwam het voorbije weekend in opspraak na getuigenissen van voormalige medewerkers over gesjoemel. Zo zou hij onder meer vluchtelingen en asielzoekers inzetten als goedkope werkkrachten en hen ook inschakelen voor privéprojecten. Nobels ontkent alles. Bij een woningbrand in het Antwerpse Wortel is vanmorgen een vrouw van 86 omgekomen. Ze leed aan dementie. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Wellicht is de vrouw gestikt door de rook. Een thuisverpleegster vond haar. Het vuur ontstond in de slaapkamer. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er is een tweede hittegolf op komst, dat meldt het KMI. De warmte wordt minder extreem dan tijdens de vorige periode, met in de Kempen uitschieters tot 34 graden. De hittegolf zal volgens de laatste voorspellingen wel even lang duren als de vorige. Het is nog niet duidelijk of er ook opnieuw hevig onweer komt. Hanne van K3 is opnieuw zwanger. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt via Instagram met een foto van een echo. Hanne verwacht samen met haar echtgenoot Jorn een tweede kindje. Wanneer de baby precies verwacht wordt, is nog niet bekend. De twee hebben al een zoontje van 3, Julien. Zoals bekend verwacht ook haar collega Marten een tweede kindje. Zij is al met zwangerschapsrust en wordt momenteel vervangen door voormalig groepslid Klaasje Meijer. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Morgen is het eerst bewolkt, later wordt het opnieuw zonnig. We halen dan een graad of 28.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

New Sensation en In Excess. De spanning in België stijgt. Morgen vroeg om 3 uur is het zover. Onze Rode Duivels spelen tegen de Verenigde Staten. Het wordt nu al een beladen wedstrijd, zeker weten. Maar wat ook een leuke wedstrijd was, was die van gisteren. Brazilië tegen Noorwegen. Haaland heeft het toch maar weer gedaan. En heeft voetballand Brazilië naar huis gespeeld. Fijne middag, dit zijn de Braxtons.

Tool and the Gang, Straight Ahead. En zo zit je eerste werkdag ervan deze week er misschien al op. Of je eerste vakantiedag, je weet maar nooit. Na een weekendje of 4 dagen werchter nog even bekomen, zeker. Stressed Out. Zullen we deze nog eens draaien? 21 Pilots.

0: Mooie ballade van Bryan Adams en Everything I Do. I do it for you.
1: It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like.
0: Terwijl andere radiozenders alleen maar Just Can't Get Enough draaien, draaien wij net iets meer jaren 80 platen. En we bewijzen het weer met deze van Depeche Mode. Er is Master and Servant. En zometeen ook het WK-lied Shakira en Burna Boy met Die Die. Wij maken er bye-bye van voor de Verenigde Staten. Maar eerst nu, zoals beloofd, Depeche Mode.

0: Deze zomer kan je terecht op het Sint-Nicolaasplein in Sint-Niklaas voor een reeks geweldige dansdonderdagen. In het midden van het plein wordt een podium met dansvloer ingericht waar je elke donderdag terecht kan voor een avondje dans. Het volledige programma vind je via www.ontdeksintniklaas.be. Je kan er terecht elke donderdag vanaf 9 juli tot en met 27 augustus, telkens van 19 uur tot 23 uur. Op de Grote Markt van Sint-Niklaas zijn er gratis zomerconcerten. Vrijdag 10 juli is dat Yves Segers, daarna Matthias Vergels met zijn band Het Nachtlawaai en dan ook nog Pat Crimson met zijn iconische band To Fabiola. Op zaterdag 11 juli zijn er de Loco Kids Disco, heel speciaal voor de kinderen dus. Later op de avond is er ook nog de Belgische danceformatie Lasgo en de feestmuziek van DJ Acid Neil. En op zondag 12 juli komt Yannick Bovy. En daarna zorgt Gary Hagger voor een knallende afsluiter van het weekend. De zomerconcerten dus op de Grote Markt van Sint-Niklaas, helemaal gratis. In het weekend van 25 en 26 juli zijn er opnieuw dorpsfeesten in Melcele. Op zaterdag 25 juli is er om 3 uur de feestelijke opening. Nadien is er ook nog een dorpsbingo en muziek van onder andere Amour Fou, Lightspeed en de Moltenies. En op zondag 26 juli is er kinderanimatie tussen 10 uur en 18 uur, want dan zijn de kinderen de baas op en rond het kerkplein. Er zijn ook nog andere activiteiten, zoals de brunch, het koerscafé, de burgemeesterverkiezing, de barbecue en muziek van Live Beer, Echo City Waves en natuurlijk ook een afsluitfef. Wil je alle activiteiten ontdekken? Dat kan op de website www.dorpsfeestenmelcele.com.
1: Radio Land van Waas.

0: The music sounds great. Land van Waas.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Prince met 1999. Toch wel een van zijn meest bekende platen. En de meest gedraaide plaat net voor 1999, het jaar 2000 werd. Zo lang geleden, 26 jaar geleden, ondertussen ook alweer. Zullen we eens kijken naar het weer. Ook morgen heerlijk weertje, 28 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer bij temperaturen die net iets boven de 30 graden liggen. Dit is Inner City.

Summer Sounds Great. Deze van Mabel. Daarvoor Camille, nu dat je weg bent, goed. Nu dat je weg bent, blijf nog maar een beetje.

Bij ons altijd een good time, ook na 6 uur. Draaien we de zonnigste zomerhits van Summer Sounds Great een hele zomer lang. En wij zijn er morgen vroeg om 7 uur als ik uit mijn bed geraak na die wedstrijd van de Rode Duivels. Het zal een beetje prikken, maar het gaat goed komen, ik voel het. Dit is de Fat Larry's Band. Dit is Zoom, maak er een heerlijke maandagavond van.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op het partijhoofdkwartier van Vooruit is een speciale zitting aan de gang rond Jeannie Beels, huidig provincieraadslid en voormalig schepen in Antwerpen. Ze moet zich verdedigen voor de administratieve commissie van Vooruit. De partijleiding vindt dat Beels een te eigen gerijde koers vaart en geen trouwe partijsoldaat meer is. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken, zette binnen de partij veel kwaad bloed. De finale beslissing ligt bij voorzitter Rousseau. Een cruiseschip met 2000 LGBTQIA+ passagiers aan boord mag niet aanmeren in Turkije. Het gaat om een schip van een Amerikaanse tour operator die zich uitsluitend richt op dat publiek. Volgens de lokale autoriteiten strookt het gedrag van de passagiers niet met de morele waarde van het gebied. Het schip zal nu noodgedwongen zijn koers wijzigen. De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op het incident. In Turkije zijn gelijke rechten voor seksuele minderheden niet wettelijk vastgesteld. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de derde toerrit gewonnen bovenop Les Angles, een wintersportgebied in de Pyreneeën. In de laatste 200 meter schudde hij zijn rivaal Jonas Vingegaard af. Pogačar pakte ook al het geel. Hij staat in dezelfde tijd als de Deen. Remco Evenepoel kraakte op de laatste klim, maar blijft derde in de stand. Door de hitte en de bosbranden in grote delen van Zuid-Frankrijk is de etappe gereden zonder karavaan. Toeschouwers was gevraagd weg te blijven. Toch was er heel wat publieke belangstelling. Elise Mertens staat voor het eerst bij de laatste acht op het gras van Wimbledon. In de achtste finales won ze na een spektakelrijke partij in twee sets van de Tsjechische Bouskova. In de volgende ronde wacht de winnares van het duel Kies-Noskova. In het dubbelspel dat ze vorig jaar had gewonnen is Mertens gisteren uitgeschakeld. Zon en drukkend warm, ook vanavond. Het blijft wel overal droog. Vannacht soms wat wolken met minima tussen 14 en 21 graden.
2: Nu bij Sleeplife. Zolder op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleeplife Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Een bouwplan? Daar houden we van.
5: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
4: Strak modern of landelijk klassiek?
5: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
4: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
5: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op het partijhoofdkwartier van Vooruit is een speciale zitting aan de gang rond Jeannie Beels, huidig provincieraadslid en voormalig schepen in Antwerpen. Ze moet zich verdedigen voor de administratieve commissie van Vooruit. De partijleiding vindt dat Beels een te eigen gerijde koers vaart en geen trouwe partijsoldaat meer is. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken, zette binnen de partij veel kwaad bloed. De finale beslissing ligt bij voorzitter Rousseau. Een cruiseschip met 2000 LGBTQIA+ passagiers aan boord mag niet aanmeren in Turkije. Het gaat om een schip van een Amerikaanse tour operator die zich uitsluitend richt op dat publiek. Volgens de lokale autoriteiten strookt het gedrag van de passagiers niet met de morele waarden van het gebied. Het schip zal nu noodgedwongen zijn koers wijzigen. De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op het incident. In Turkije zijn gelijke rechten voor seksuele minderheden niet wettelijk vastgesteld. De Sloveen Tadej Pogacar heeft de derde toerrit gewonnen bovenop Les Angles, een wintersportgebied in de Pyreneeën. In de laatste 200 meter schudde hij zijn rivaal Jonas Vingegaard af. Pogacar pakte ook al het geel. Hij staat in dezelfde tijd als de Deen. Remco Evenepoel kraakte op de laatste klim, maar blijft derde in de stand. Door de hitte en de bosbranden in grote delen van Zuid-Frankrijk is de etappe gereden zonder karavaan. Toeschouwers was gevraagd weg te blijven. Toch was er heel wat publieke belangstelling. Elise Mertens staat voor het eerst bij de laatste acht op het gras van Wimbledon. In de achtste finales won ze na een spektakelrijke partij in twee sets van de Tsjechische Bouskova. In de volgende ronde wacht de winnares van het duel Kies-Noskova. In het dubbelspel dat ze vorig jaar had gewonnen is Mertens gisteren uitgeschakeld. Zon en drukkend warm, ook vanavond. Het blijft wel overal droog. Vannacht soms wat wolken met minima tussen 14 en 21 graden.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop. Never

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Deze zomer kan je terecht op het Sint-Nicolaasplein in Sint-Niklaas voor een reeks geweldige dansdonderdagen. In het midden van het plein wordt een podium met dansvloer ingericht waar je elke donderdag terecht kan voor een avondje dans. Het volledige programma vind je via www.ontdeksintniklaas.be. Je kan er terecht elke donderdag vanaf 9 juli tot en met 27 augustus, telkens van 19 uur tot 23 uur. Op de Grote Markt van Sint-Niklaas zijn er gratis zomerconcerten. Vrijdag 10 juli is dat Yves Segers, daarna Matthias Vergels met zijn band Het Nachtlawaai en dan ook nog Pat Crimson met zijn iconische band To Fabiola. Op zaterdag 11 juli zijn er de Loco Kids Disco, heel speciaal voor de kinderen dus. Later op de avond is er ook nog de Belgische danceformatie Lasgo en de feestmuziek van DJ Acid Neil. En op zondag 12 juli komt Yannick Bovie. En daarna zorgt Gary Hagger voor een knallende afsluiter van het weekend. De zomerconcerten dus op de Grote Markt van Sint-Niklaas, helemaal gratis. In het weekend van 25 en 26 juli zijn er opnieuw dorpsfeesten in Melcele. Op zaterdag 25 juli is er om 3 uur de feestelijke opening. Nadien is er ook nog een dorpsbingo en muziek van onder andere Amour Fou, Lightspeed en de Moltenies. En op zondag 26 juli is er kinderanimatie tussen 10 uur en 18 uur, want dan zijn de kinderen de baas op en rond het kerkplein. Er zijn ook nog andere activiteiten, zoals de brunch, het koerscafé, de burgemeesterverkiezing, de barbecue en muziek van Live Beer, Echo City Waves en natuurlijk ook een afsluitfef. Wil je alle activiteiten ontdekken? Dat kan op de website www.dorpsfeestenmelcele.com.

Dit is Radio Land van Waas.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op het partijhoofdkwartier van Vooruit is een speciale zitting aan de gang rond Jeannie Beels, huidig provincieraadslid en voormalig schepen in Antwerpen. Ze moet zich verdedigen voor de administratieve commissie van Vooruit. De partijleiding vindt dat Beels een te eigen gereide koers vaart en geen trouwe partijsoldaat meer is. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken, zette binnen de partij veel kwaad bloed. De finale beslissing ligt bij voorzitter Rousseau. Een cruiseschip met 2000 LGBTQIA+ passagiers aan boord mag niet aanmeren in Turkije. Het gaat om een schip van een Amerikaanse tour operator die zich uitsluitend richt op dat publiek. Volgens de lokale autoriteiten strookt het gedrag van de passagiers niet met de morele waarden van het gebied. Het schip zal nu noodgedwongen zijn koers wijzigen. De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op het incident. In Turkije zijn gelijke rechten voor seksuele minderheden niet wettelijk vastgesteld. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de derde toerrit gewonnen bovenop Les Angles, een wintersportgebied in de Pyreneeën. In de laatste 200 meter schudde hij zijn rivaal Jonas Vingegaard af. Pogačar pakte ook al het geel. Hij staat in dezelfde tijd als de Deen. Remco Evenepoel kraakte op de laatste klim, maar blijft derde in de stand. Door de hitte en de bosbranden in grote delen van Zuid-Frankrijk is de etappe gereden zonder karavaan. Toeschouwers was gevraagd weg te blijven. Toch was er heel wat publieke belangstelling. Elise Mertens staat voor het eerst bij de laatste acht op het gras van Wimbledon. In de achtste finales won ze na een spektakelrijke partij in twee sets van de Tsjechische Bouskova. In de volgende ronde wacht de winnares van het duel Kies-Noskova. In het dubbelspel dat ze vorig jaar had gewonnen is Mertens gisteren uitgeschakeld. Zon en drukkend warm, ook vanavond. Het blijft wel overal droog. Vannacht soms wat wolken met minima tussen 14 en 21 graden.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
3: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
2: Wel, dat is niet normaal.
3: Nee, het is tijd.
2: Hoog tijd.
3: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
2: Maar uw bed aan u.
3: Exact.
4: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
6: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
7: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
8: Vink, ramen.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Valerin Balogun, sterspeler van de Verenigde Staten, treedt vannacht wel degelijk aan in de achtste finale tegen de Rode Duivels. De FIFA heeft het in zeven haasten aangetekende protest van de Belgische Voetbalbond onontvankelijk verklaard. De bond spreekt van een ongeziene inbreuk op de FIFA-reglementen. President Trump heeft inmiddels ook erkend dat hij FIFA-baas Infantino had gevraagd om de schorsing van de Amerikaanse spits terug te draaien. Ten vroegste rond 4:15 vannacht weten we of de Duivels doorstoten of hun tanden stuk bijten op de enige overgebleven ploeg van de drie organiserende landen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft zijn administratie gevraagd de Belgische erkenning van Palestina voor te bereiden. Coalitiepartner in de federale regering CD&V had opgeroepen die erkenning nu formeel te maken. Premier De Wever had dat vorig jaar zo aangekondigd op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York, maar toch bleef de erkenning tot dusver altijd uit. Nu terreurbeweging Hamas zijn bestuursorgaan in de Gazastrook officieel heeft opgedoekt, lijkt een van de voornaamste obstakels voor de Arizona-regering uit de weg geruimd. In Brussel heeft het gebrand in het veelbesproken museum Canal. De rookpluim was vanuit de verre omgeving te zien. Het vuur brak maandagavond kort na 6 uur uit, maar de brandweer kon het wel vrij snel bedwingen. Er zou op dat ogenblik niemand in het gebouw aanwezig zijn geweest. Canal opent pas in november. Het museum is omstreden omdat het in het financieel noodlijdende Brussel handenvol geld heeft gekost. En Elise Mertens krijgt in de kwartfinale van Wimbledon de Tsjechische Linda Noskova als tegenstandster. Het nummer 12 van de wereld schakelde de Amerikaanse Madison Keys uit in 2 sets. Zelf rekende Mertens af met een andere Tsjechische Buzková. Voor Mertens is het de eerste kwartfinale ooit op het Londense gras in het enkelspel. Haar partij start dinsdagmiddag om 12 uur, vermoedelijk opnieuw bij zeer warme temperaturen. Want die zitten er weer aan te komen, ook bij ons. De nacht is zacht bij minima tot 20 graden. Dinsdag overdag halen we dan al 28. Vanaf donderdag klimt het kwik weer vlotjes naar 30 graden en hoger.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Valerin Balogun, sterspeler van de Verenigde Staten, treedt vannacht wel degelijk aan in de achtste finale tegen de Rode Duivels. De FIFA heeft het in 7 haasten aangetekende protest van de Belgische Voetbalbond onontvankelijk verklaard. De bond spreekt van een ongeziene inbreuk op de FIFA-reglementen. President Trump heeft inmiddels ook erkend dat hij FIFA-baas Infantino had gevraagd om de schorsing van de Amerikaanse spits terug te draaien. Ten vroegste rond 4:15 vannacht weten we of de Duivels doorstoten of hun tanden stuk bijten op de enige overgebleven ploeg van de 3 organiserende landen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft zijn administratie gevraagd de Belgische erkenning van Palestina voor te bereiden. Coalitiepartner in de federale regering CD&V had opgeroepen die erkenning nu formeel te maken. Premier De Wever had dat vorig jaar zo aangekondigd op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York, maar toch bleef de erkenning tot dusver altijd uit. Nu terreurbeweging Hamas zijn bestuursorgaan in de Gazastrook officieel heeft opgedoekt, lijkt een van de voornaamste obstakels voor de Arizona-regering uit de weg geruimd. In Brussel heeft het gebrand in het veelbesproken museum Canal. De rookpluim was vanuit de verre omgeving te zien. Het vuur brak maandagavond kort na 6 uur uit, maar de brandweer kon het wel vrij snel bedwingen. Er zou op dat ogenblik niemand in het gebouw aanwezig zijn geweest. Canal opent pas in november. Het museum is omstreden omdat het in het financieel noodlijdende Brussel handenvol geld heeft gekost. En Elise Mertens krijgt in de kwartfinale van Wimbledon de Tsjechische Linda Noskova als tegenstandster. Het nummer 12 van de wereld schakelde de Amerikaanse Madison Keys uit in 2 sets. Zelf rekende Mertens af met een andere Tsjechische Buzková. Voor Mertens is het de eerste kwartfinale ooit op het Londense gras in het enkelspel. Haar partij start dinsdagmiddag om 12 uur, vermoedelijk opnieuw bij zeer warme temperaturen. Want die zitten er weer aan te komen, ook bij ons. De nacht is zacht bij minima tot 20 graden. Dinsdag overdag halen we dan al 28. Vanaf donderdag klimt het kwik weer vlotjes naar 30 graden en hoger.

Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Baas. Hits en classics, non-stop.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Dit is een nieuw uur. Radioland van Waas. Hits en classics. Non-stop.